0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: De Orde van Vlaamse Balies sleept de Belgische staat voor de rechter. Aanleiding zijn aanhoudende problemen in de gevangenis van Gent. Volgens de advocatenorganisatie zijn de overbevolking en het gebrek aan medische zorg zo ernstig dat de fundamentele rechten van de gedetineerden worden geschonden en dus de rechten van de mens. Met de rechtszaak willen de advocaten de politiek dwingen om nu snel in te grijpen. Goed nieuws voor reizigers met een vroege vlucht in de toekomst, want vanaf eind volgend jaar legt de NMBS ook nachttreinen in en naar Brussels Airport. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel. En ze komen al om 3:30 ochtends aan op de luchthaven, zodat reizigers ook in het weekend altijd op de trein kunnen rekenen. Wie deze zomer met de kinderen naar het buitenland reist, controleert maar beter snel de Kids ID. Binnenlandse Zaken waarschuwt om de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar op tijd aan te vragen. Dat doen ze trouwens elk jaar. Want wie te laat is, kan nog wel een spoedprocedure starten om de kaart binnen de 24 uur te krijgen, maar dat kost geld. En die kosten daarvan kunnen oplopen tot €150. In Frankrijk is er nu ook officiële zekerheid over het vreselijke nieuws rond het vermiste meisje Liana. Uit de autopsie blijkt dat het lichaam dat eergisteren werd gevonden wel degelijk dat van het 11-jarige meisje is. Haar herkenbare lichaam lag in een verlaten graansilo nadat ze vorige week vrijdag verdween. De politie heeft inmiddels een 41-jarige verdachte in de cel zitten, maar de man weigert nog altijd mee te werken aan het onderzoek. Radio De weersverwachtingen trekken vandaag geleidelijk buien over het land bij 19 graden. Zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op 19 graden. Het blijft ook de volgende week wisselvallig.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits.

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijs

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een automobilist die in Waregem een fietser aanreed, zat samen met zijn slachtoffer op het beklaagde bankje van de politierechtbank in Kortrijk. Beiden riskeren een straf. De automobilist in de eerste plaats voor het ongeval, de fietser omdat hij bijna 3 promille alcohol in het bloed had. De rechter velt een vonnis in de zaak op 29 juni. Een inbraak in zijn woning bracht een 58-jarige man uit Wielsbeke onverwacht in de problemen. Toen de politie de schade kwam vaststellen, troffen agenten ook twee wapens aan. Volgens de man, die een boete van 1200 euro riskeert, was het zeker niet de bedoeling om de wapens te gebruiken. Het vonnis in de zaak volgt op 29 juni. Onder de brug aan de Guido Gezellenlaan in Deinze zijn woensdag 6 zwarte afvalzakken met slachtafval gevonden. De politie kreeg de melding rond 2 uur. Het slachtafval werd intussen opgeruimd. De lokale politiezone Deinze-Zulte-Lievegem onderzoekt de zaak. Het stadsbestuur van Waregem vindt het aanvragen van een UNESCO-erkenning voor Waregem-koersen geen goed idee. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Pietro Jacopucci op een vraag van raadslid Glenn De Waale. Andere steden zetten steeds sterker in op internationale erfgoedprofilering en city marketing. Waregem beschikt met Waregem Koersen over een traditie die uniek is in Vlaanderen en België. Al dus nog De Waale. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachtingen trekken vandaag geleidelijk buien over het land bij 19 graden. Zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op 19 graden. Het blijft ook de volgende week wisselvallig.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: De Orde van Vlaamse Balies sleept de Belgische staat voor de rechter. Aanleiding zijn aanhoudende problemen in de gevangenis van Gent. Volgens de advocatenorganisatie zijn de overbevolking en het gebrek aan medische zorg zo ernstig dat de fundamentele rechten van de gedetineerden worden geschonden en dus de rechten van de mens. Met de rechtszaak willen de advocaten de politiek dwingen om nu snel in te grijpen. Goed nieuws voor reizigers met een vroege vlucht in de toekomst, want vanaf eind volgend jaar legt de NMBS ook nachttreinen in en naar Brussels Airport. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel. En ze komen al om 3:30 's ochtends aan op de luchthaven, zodat reizigers ook in het weekend altijd op de trein kunnen rekenen. Wie deze zomer met de kinderen naar het buitenland reist, controleert maar beter snel de Kids ID. Binnenlandse Zaken waarschuwt om de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar op tijd aan te vragen. Dat doen ze trouwens elk jaar. Want wie te laat is, kan nog wel een spoedprocedure starten om de kaart binnen de 24 uur te krijgen, maar dat kost geld. En die kosten daarvan kunnen oplopen tot €150. In Frankrijk is er nu ook officiële zekerheid over het vreselijke nieuws rond het vermiste meisje Liana. Uit de autopsie blijkt dat het lichaam dat eergisteren werd gevonden wel degelijk dat van het 11-jarige meisje is. Haar herkenbare lichaam lag in een verlaten graansilo nadat ze vorige week vrijdag verdween. De politie heeft inmiddels een 41-jarige verdachte in de cel zitten, maar de man weigert nog altijd mee te werken aan het onderzoek. Radio De weersverwachtingen trekken vandaag geleidelijk buien over het land bij 19 graden. Zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op 19 graden. Het blijft ook de volgende week wisselvallig.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.
3: Quand vous dansiez en

0: Het is 6:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een automobilist die in Waregem een fietser aanreed, zat samen met zijn slachtoffer op het beklaagde bankje van de politierechtbank in Kortrijk. Beiden riskeren een straf. De automobilist in de eerste plaats voor het ongeval, de fietser omdat hij bijna 3 promille alcohol in het bloed had. De rechter velt een vonnis in de zaak op 29 juni. Een inbraak in zijn woning bracht een 58-jarige man uit Wielsbeke onverwacht in de problemen. Toen de politie de schade kwam vaststellen, troffen agenten ook 2 wapens aan. Volgens de man, die een boete van 1200 euro riskeert, was het zeker niet de bedoeling om de wapens te gebruiken. Het vonnis in de zaak volgt op 29 juni. Onder de brug aan de Guido Gezellenlaan in Deinze zijn woensdag 6 zwarte afvalzakken met slachtafval gevonden. De politie kreeg de melding rond 2:00. Het slachtafval werd intussen opgeruimd. De lokale politiezone Deinze-Zulte-Lievegem onderzoekt de zaak. Het stadsbestuur van Waregem vindt het aanvragen van een UNESCO-erkenning voor Waregem-koersen geen goed idee. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Pietro Jacopucci op een vraag van raadslid Glenn De Waale. Andere steden zetten steeds sterker in op internationale erfgoedprofilering en city marketing. Waregem beschikt met Waregem Koersen over een traditie die uniek is in Vlaanderen en België. Al dus nog De Waale. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, er trekken vandaag geleidelijk buien over het land bij 19 graden. Zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op 19 graden. Het blijft ook de volgende week wisselvallig.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De orde van Vlaamse balies sleept de Belgische staat voor de rechter. Aanleiding zijn aanhoudende problemen in de gevangenis van Gent. Volgens de advocatenorganisatie zijn de overbevolking en het gebrek aan medische zorg zo ernstig dat de fundamentele rechten van de gedetineerden worden geschonden en dus de rechten van de mens. Met de rechtszaak willen de advocaten de politiek dwingen om nu snel in te grijpen. Goed nieuws voor reizigers met een vroege vlucht in de toekomst, want vanaf eind volgend jaar legt de NMBS ook nachttreinen in en naar Brussels Airport. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel. En ze komen al om 3:30 ochtends aan op de luchthaven, zodat reizigers ook in het weekend altijd op de trein kunnen rekenen. Wie deze zomer met de kinderen naar het buitenland reist, controleert maar beter snel de Kids ID. Binnenlandse Zaken waarschuwt om de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar op tijd aan te vragen. Dat doen ze trouwens elk jaar. Want wie te laat is, kan nog wel een spoedprocedure starten om de kaart binnen de 24 uur te krijgen, maar dat kost geld. En die kosten daarvan kunnen oplopen tot €150. In Frankrijk is er nu ook officiële zekerheid over het vreselijke nieuws rond het vermiste meisje Liana. Uit de autopsie blijkt dat het lichaam dat eergisteren werd gevonden wel degelijk dat van het 11-jarige meisje is. Haar herkenbare lichaam lag in een verlaten graansilo nadat ze vorige week vrijdag verdween. De politie heeft inmiddels een 41-jarige verdachte in de cel zitten, maar de man weigert nog altijd mee te werken aan het onderzoek. Radio De weersverwachtingen trekken vandaag geleidelijk buien over het land bij 19 graden. Zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op 19 graden. Het blijft ook de volgende week wisselvallig.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: veel mooie muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777
1: 20. Ik luister regionaal.
3: Gewoon gezellig.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een automobilist die in Waregem een fietser aanreed, zat samen met zijn slachtoffer op het beklaagde bankje van de politierechtbank in Kortrijk. Beiden riskeren een straf. De automobilist in de eerste plaats voor het ongeval, de fietser omdat hij bijna 3 promille alcohol in het bloed had. De rechter velt een vonnis in de zaak op 29 juni. Een inbraak in zijn woning bracht een 58-jarige man uit Wielsbeke onverwacht in de problemen. Toen de politie de schade kwam vaststellen, troffen agenten ook twee wapens aan. Volgens de man, die een boete van 1200 euro riskeert, was het zeker niet de bedoeling om de wapens te gebruiken. Het vonnis in de zaak volgt op 29 juni. Onder de brug aan de Guido Gezellenlaan in Deinze zijn woensdag 6 zwarte afvalzakken met slachtafval gevonden. De politie kreeg de melding rond 2 uur. Het slachtafval werd intussen opgeruimd. De lokale politiezone Deinze-Zulte-Lievegem onderzoekt de zaak. Het stadsbestuur van Waregem vindt het aanvragen van een UNESCO-erkenning voor Waregem-koersen geen goed idee. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Pietro Jacopucci op een vraag van raadslid Glenn De Waale. Andere steden zetten steeds sterker in op internationale erfgoedprofilering en city marketing. Waregem beschikt met Waregem Koersen over een traditie die uniek is in Vlaanderen en België. Al dus nog De Waale. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachtingen trekken vandaag geleidelijk buien over het land bij 19 graden. Zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op 19 graden. Het blijft ook de volgende week wisselvallig.
4: Radio Oost-West.
5: Go West!

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: De politie start vanaf vandaag met de jaarlijkse zomerbobcampagne. De komende maanden controleren agenten extra streng op alcohol in het verkeer. Dat is nodig, want vorig jaar vielen er nog 4.500 gewonden door alcoholongevallen. De focus ligt deze zomer extra op festivals en het WK voetbal. Wie deze zomer negatief blaast bij een festival krijgt trouwens een unieke bobsleutelhanger als beloning. Naar het schijnt zien ze dit keer rood of oranje en hebben ze dus een ander kleurtje. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen, onder wie een vrouw en hulpverlener, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanval vond plaats in de stad Zibdine. Naast de 5 doden ook 2 gewonden, onder hen een hulpverlener. Israël en Libanon verlengden eerder deze week nochtans hun wankele staakt het vuren. In het vrouwenvoetbal hebben de Red Flames een makkelijke overwinning geboekt. De Belgische voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met 6-0. De Flames blijven tweede in de groep op gelijke hoogte met Schotland, dat een beter doelsaldo heeft. Om de groep te winnen moeten de Belgen aanstaande dinsdag opnieuw een monsterscore neerzetten tegen Luxemburg. De voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben na lang wachten hun visa gekregen voor Amerika. Vanwege de zware politieke spanningen in het Midden-Oosten was de goedkeuring onzeker. De visa zijn op tijd binnen voor het WK voetbal en Iran zit in de poelen bij de Rode Duivels. Op 21 juni spelen de twee landen tegen elkaar. En voor de tweede keer sinds zijn overlijden zal er een postuum album van de Amerikaanse rockster Prince verschijnen. Het album krijgt de naam Timeless en zal 10 nummers omvatten die nooit eerder werden uitgebracht. Radio De weersverwachting, er schuiven geleidelijk buien over het land bij maxima van 19 tot 20 graden. Morgen zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op zo'n 20 graden. Zondag wordt duidelijk de beste dag van deze week.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Go West.
1: Radio Oost West. It was.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Ruim 2 jaar lang knipperden ze voortdurend oranje, maar sinds kort zijn de verkeerslichten ter hoogte van de inrit van de nieuwe industriezone langs de Ruiseleidse Steenweg in Tielt opnieuw in werking. Dat er voortaan stilgestaan kan worden aan die lichten is wel wennen. Zo kwam het eind mei tot een kopstaartbotsing waarbij 3 mensen lichtgewond raakten. Van de ene op de andere dag werkten die lichten zonder enige aankondiging, aldus oppositieraadslid Veerle Vervaken. Mobiliteitsschepen Vincent Bietebier reageerde dat de Ruiseleidse Steenweg onder de bevoegdheid valt van het agentschap Wegen en Verkeer, maar dat de boodschap zal worden doorgegeven. Thuiszorg Familiezorg in Wingenen zette 33 verzorgende en huishoudhulpen in de bloemetjes voor een veelvoud van dienstjaren. 4 van hen zijn al maar liefst 40 jaar actief in de thuiszorg in de regio Tielt. Die 4 trouwste medewerkers konden dan ook op een extra woord van dank rekenen. De parking ter hoogte van de ontwijde Sint-Josef Werkmankerk in Tielt wordt opgenomen in het openbaar domein van de stad. Daartoe werd een overeenkomst gesloten met het centrale kerkbestuur. De kerk zelf is inmiddels in gebruik genomen door de aanpalende school. Maar om te verzekeren dat de parking ook in de toekomst behouden blijft als parking, sloot de stad een erfpachtovereenkomst af met het kerkbestuur. Ook dit jaar komt er weer een WK-dorpje ter hoogte van Den Uyl en Despen in Tielt. De uitbater bundelt daarvoor net als bij het EK in 2024 de krachten met de Frietpost en ook de gelijknamige slagerij Del Bare. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachtingen trekken vandaag geleidelijk buien over het land bij 19 graden. Zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op 19 graden. Het blijft ook de volgende week wisselvallig.

0: Deze song is natuurlijk heel bekend als starttune van ons programma hier op Radio Oost-West. Van Vraag Maar Aan, ik ben Lieven.
1: En ik ben Cindy.
0: Voilà, we zitten hier met twee in onze studio.
1: Ja, en voor mij al de derde keer op rij.
0: Is dat zo?
1: Ja, het is al zo.
0: Ja, ik denk dat we daar dan eentje moeten opdrinken. Dat is een
1: ja, we
0: een
1: gaan prestatie. Dat straks doen. We gaan dat straks doen. Maar dan nadien is het toch zeker voor twee weekjes niet meer aan mij.
0: Oké.
1: Okay. Dus ja.
0: Goed zo. Ja, mooi, Cindy.
1: Ik ga dan de stoel... Ik denk dat ik de stoel genoeg heb voorverwarmd voor andere collega's dan.
0: Voor de volgende, ja. De andere collega's die zitten al op hete kolen om ook eens terug te komen
1: in dit
0: programma Vraag Maar Aan, waar we dus alle mogelijke verzoekjes ontvangen van onze luisteraars. Hè?
1: Inderdaad. En dat mogen oude verzoekjes zijn, dat mogen jonge verzoekjes zijn. Het maakt voor ons eigenlijk niet uit, hè, lieven?
0: Inderdaad.
1: Soms moeten we, want ik weet... normaal gezien hebben wij zo iemand die belt en die vraagt wel altijd zo van die heel speciale... speciale, daarom niet speciaal, maar toch waar we even moeten achterzoeken muziek aan, laat het ons zo zeggen. Mm-hmm. Het lukt ons meestal wel om het terug te vinden. Meestal. Wow.
0: We hebben dus twee platenbakken en anders komen er wel uit, natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: We starten met een liedje, ik wist iets, The Buggles.
1: Ah ja.
0: Video killed the radio
1: star. Ja, ik ken het liedje wel, maar je zou mij niet moeten vragen hebben wie dat de uitvoerders waren, want dat zou ik niet geweten hebben.
0: Blijkbaar zijn ze niet zo heel bekend, maar deze is toch een oorworm die we jullie niet willen onthouden. Welkom bij Vraag Maar Aan.

0: Ja, die gaat een ganse dag in ons hoofd zitten, hè, lieve.
1: Ja, gaat dat zo
0: ja.
1: zijn?
0: Ja,
1: ik denk dat we nog wel andere songs zullen hebben die dat zullen in de plaats komen.
0: Laat ons hopen. In ieder geval,
1: Ja. Wij
0: hebben iemand aan de lijn, lieve.
1: Ja, we gaan eens luisteren. Misschien heeft hij een nieuw liedje die zal blijven hangen.
0: Ja, hallo, goedemorgen.
2: Ja, hallo, goedemorgen. De zinnen zijn niet helemaal als ze zaten, waar ik er om zeggen.
0: Dag José, goedemorgen.
2: Ja, wat nou goedemorgen, hè?
0: we hopen op de zon vandaag, hè, maar ja, het ziet er niet direct zo naar uit, hè?
2: Het is zeker een twitterval. Dat moet je wel eens zien.
1: Af en toe een keer wat de wolken een beetje breken.
0: Maar achter de wolken schijnt ze sowieso, hè? Ook al zien we ze niet. Hè?
2: Ah ja, het is eigenlijk om, weet je waar ze zijn? En dat met je heen. En het is eigenlijk om het. Het is de karma, zeg. Ja. Het biedt de pastor.
1: Mag, dat had ik nog niet gehoord. Nee.
0: Ik denk dat bij ons. Hier is bij de pastoor, bij ons is het dan feest in Delle, zeggen ze dan bij ons. Ja.
2: Ik zou je maar een babbel zeggen.
1: Ja, zeg maar.
0: Zeg een keer.
2: Ik zou in dat plaatje aanvragen voor mijn vrouw, Mariette Mijl, en dat is van Jovali. Daarbij die moe, en dat past nu goed voor morgen en petam.
1: Ah zo, ja, want wat gebeurt er?
2: Een opening van de muurmotten.
0: Ga je gaan kijken?
1: Maar ik denk als je van uw woning, als je buiten komt, dat je de molen bijna kunt zien, hè? Van ver.
2: Ja, we kunnen hier zien voor mijn deur en bank. Ja,
1: ja voilà. Ja,
2: we zien dat mooi.
0: Kijk,
2: ik zou zeggen voor wie het alles. Mm-hmm. Daar is voor mijn vrouw, ook voor mezelf, ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook voor Jacqueline Priet, ook voor Jeannette Major, daar is mijn vrouw zuster. Ook voor Christian de Baes, ook voor Erik Priet en vrouw Rita. Ook voor Heer Padou en zijn vrouw Mariana. Ook voor Albert Kluis en vrouw Rosette. Ook voor Gerard Schoonert en zijn vrouw De Dize. Ook voor Wilfried Petra en vrouw Diana. Ook voor Frans de Man en zijn vrouw. Ook voor Petanka, die een broodje afbracht bij haar en hij lacht. Voor Petanka en haar man. En ook voor immens team die dagelijks komt voor Oostal onderop. Met de laatste en al.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oh, wow. De lijst is nog altijd vrij lang, hè, José.
2: Ja.
0: Dat is goed, hè.
1: Ja, dat is goed.
2: En ik vind het niet vergeten, hè, voor... Als Oost-Westen mee is,
0: dank je wel. Dank je wel.
1: Voilà.
2: Ja.
1: Goed, we gaan...
0: Wij hebben hem klaarstaan voor u, José.
2: Ja. En dank je wel.
1: We gaan allemaal denken aan de molen, hè.
2: Ja. Maar aan die molen kun je omgekeken worden.
1: Ja. Ik woon er niet ver van.
2: Weet je wel niet ver van?
1: Ja.
2: Wat zijn je ook van Petan?
1: Ja.
2: Hij moet hem niet gaan.
1: We hebben elkaar nog gezien in José, ook op Radio Oost-Westfeest. De gemeente is al een week bezig om Hans de straat en Hans de omgeving rond de molen helemaal tip-top in orde te brengen.
2: Ja, zeker.
1: Juist. En de fietsparking en zo.
0: Oh,
1: mooi.
2: De minister... Welkom bij de klant daarvan aan te drinken, bezig.
1: Ah zo, ja. Een grote feest, hè.
2: Dat zou zo zijn, ja.
0: Ah, wel, kijk. Wij gaan een keer naar uw plaatje luisteren.
2: Ja. Rustig een keer naar mijn plaatje.
0: Ja.
1: Goed, dank u.
0: Bedankt voor het verzoekje, José.
2: Ja.
0: Ja, dankjewel, dag. Ja.

0: Die mooie molen.
1: Inderdaad, ja, wel, daar, daar woont blijkbaar een mooie vrouw. Dus misschien ja. Haalt dat ook, want daar woont in ieder geval een mooi meisje. Hè,
0: ja.
1: Bij die molen.
0: Ja, ja, ja, ja, wie
1: nog steeds,
0: weet.
1: Hè, nog steeds. Ja, er wonen nog steeds mooie meisjes bij die molen.
0: Wel, kijk, wij hebben al iemand anders terug aan de lijn.
1: Ja, we gaan eens...
2: De regio, het is David Huizen uit Keurne en ook het ganse team van Radio Oost-West.
0: Ach, goedemorgen David.
1: Hoe is het ermee?
2: Alles lekker in orde hier, alles goed, alles oké. Okay. Ah. Goed, met jullie en al luisteraars ook.
0: Met ons is ook alles in orde hier.
1: Ja, ça va.
2: Het allemaal goed maken en dat luisteraars ook een fijne weekend hebben. En voor iedereen die luistert ook. Dat is wat ik denk toch wel toewensen.
0: Oh, dank u wel, dat is heel lief van u David.
2: Absoluut, maar graag gedaan. Ik ben iemand die andere mensen... Ik heb graag de andere mensen het goed hebben. Ik kon niet graag de andere mensen plezier hebben. Ik hoor dat niet geven.
0: Ja.
1: Ja, wat toch gebeurt het dat er dat een keer minder gaat natuurlijk.
0: Ja,
1: dat,
0: gaat...
2: ja dat is helaas. Dat is voor jullie ook. Dat is voor u, voor iedereen helaas. Het leven is mijn ups en downs.
1: Jazeker.
2: Met afscheid nemen en met mensen... dat is het leven is helaas niet altijd over rozen, zoals iemand ooit zei.
0: Nee, jammer genoeg niet. Jammer genoeg niet.
1: Ja. En je plaatje is daarmee in verband?
2: Wel, ik krijg vaak... deze week hebben we helaas moeten afscheid nemen van Margriet Hermans. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb toch ook even een traantje gelaten. Omdat ik krijg vaak te horen als blinde persoon... David, als je tegen mij praat, je geeft mij energie. En ik had vaak het gevoel als je zo'n zaterdagmorgen en je had zo geen veel energie en je hoorde Margriet Hermans bezig op de radio of gelijk waar, dat je direct er bovenop was.
1: Ja, dat...
2: Ik heb dat bij Sarah van Deursen ook, als je erover praat, dat je direct zo een shot hebt van, ik heb dat soms bij bepaalde mensen dat je hoort. En Margriet had dat ook, want die is ook moeten vechten. Die, ik krijg vaak te horen, David, hoe hij met jouw beperking omgaat, chapeau, we hebben daar een begrip voor. En bewondering. Maar ze heeft ook moeten vechten. Nee, bij hen was ze zeer opkwam als zangeres, van haar uiterlijk.
0: Ja,
2: maar
0: zeker.
2: Ze heeft de critici op de mond gesnoerd. Maar ze heeft ook moeten, daarvoor moet je wel moed en ballen naar je lijf hebben om te kunnen niet laten afschrikken daardoor.
0: En dat is een vrouw
2: die te moeder zal gemist worden. Het is,
0: En vooral haar lach, hè.
2: Haar lach, absoluut. Worden. Maar ook haar manier van, ze had geen dikke nekken streken, geen allures, echt zo, ze was wie ze was, hè.
1: Iedereen die je hoort praten, zegt dat ze voor het scherm of achter het scherm altijd hetzelfde was.
2: Iedereen zegt dat ook. Jacques Vermeijer, tot Tulle Kappermond, tot Koen Krukke, tot... Iedereen zegt dat. Dat is iemand... En als er een woordje was, moest dat direct uitgepraat worden. En ook als het heeft heel mooi nummers, maar ook een mooie tekst. Nee, ik heb ze leren kennen in 1987. Ik was toen 12 jaar met het nummer Een Vriend. Op dat moment die tekst... Ik stel dat niet bij stil als 12-jarige, maar als je dan wat ouder werd, die tekst,
0: er schuilt veel achter ook, die tekst, van haar soms,
2: En tekst, laat de meisjes bij de poppen, de jongens spelen wel soldaat, je moet er maar opkomen, die teksten ook iedere keer, dat is,
1: Maar nu heb je een ander plaatje van Margriet gevraagd.
2: Ja, ik had kunnen kiezen voor Een Vriend, voor Alle Mooie Mannen, ik had kunnen kiezen voor Resselou, Rouleren, Botan. Een van mijn favorieten is nog altijd Katleentje. Die tekst ook.
0: Ja.
2: Katleentje, wonder van een vrouw. Een mooie meid. Zelfs God hierboven kan aan jou niets kwijt. Je moet er maar opkomen.
0: Ja.
2: En ik dacht van, dat is een van mijn favorieten is Katleentje. Misschien minder gekend.
0: Ja.
2: Maar ik vind dat een fantastisch nummer. Sober van begeleiding met gitaar. Fantastisch nummer. En ik dacht dat ik je boven halen.
1: Voilà.
0: Wel, kijk, hij staat klaar voor u, David.
2: En ik wens iedereen, lieven, Hansen team, Katrien, Jan, Jo, iedereen en al luisteraars, een fijn weekend en een goede week.
1: Ja, van ons ook. Super, een goede weekend, David.
2: Dank je wel.
1: En tot de volgende.
2: Tot de volgende.
0: Dank je wel, David. Ja. Dag.
1: Hier is Katleentje.

0: Voilà, deze Kathleentje, ja, een heel mooie tekst, een beetje blauw. En dat helpt misschien ook voor haar ogen, maar ook voor de lucht. Een beetje blauw in de lucht.
1: Ik heb nog nooit eigenlijk echt naar haar ogen gekeken, maar ja, het zou wel kunnen, het zou wel kunnen. Kijk, wij hebben nog een plaatje klaarstaan, hè. Wij hebben namelijk Mark Tijd gehad, die uit Waregem, die een plaatje aanvraagt, speciaal voor zijn vriendin en voor zichzelf. En hij speelde accordeon van Lux Tino aan.
0: Na deze boodschappen.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: toch ook een van
1: een hele gekende.
0: Een hele gekende, deze Luc Steno. En we gaan het nu een beetje in de rock smijten, hè?
1: We gaan naar de gekende lach.
0: Ah.
2: Ja.
0: Ah, inderdaad.
2: Goedemorgen.
1: Alleen,
2: en Sandy.
0: Hallo.
1: Dag Tatanka. Ja. Alleen jouw lach verraadt jou al, hè?
2: Ja. We gingen normaal vandaag komen, maar ja, ik kon niet luiden. Tom Doelia is hier dus ziek.
0: Oei.
2: Ik wil hier douchen en ik kan zelf niet rijden, hè, dus ja.
1: Ja. Wel, kijk.
0: Een zware hoest?
2: Ja, ik weet het niet. We zijn al naar de specialist geweest. Van de week naar een dokter terug. En ja.
0: Ja.
2: Die moet antibiotica nemen en puffers. Maar je voelt hem nog veel slechter. Dus ja.
0: Ja, het gaat een zoektocht zijn naar het goede.
1: Ja.
2: Ja, het is al maanden dat dat sukkelt.
1: Oei.
2: Een keer is dat beter of een andere keer. Maar ja, kijk.
1: Ja, kijk.
2: Ik ga toch een keer baal.
0: Ja, we wensen hem veel beterschap.
1: Ja, zeker.
2: Ja, ik weet het, dank u wel. ik zou graag een plaatje aanvragen voor José Madou en zijn vrouw, wat hij eens had er juist.
0: Ja.
1: Ja.
2: Want dat is een beetje wilderaf zijn, niet?
0: Ja, maar ja. Dat hoort zo bij de aanvrager, hè. Dat hoort
1: mag,
0: een beetje,
1: dat mag, dat mag.
2: dat is ook voor Tom Doelie. En voor jullie, lieve. En Sandy. Ja, god. Mijn geheugen. Voor heel Radio Oost-West team.
1: Ja.
2: En voor alle luisteraars, kinderen en kleinkinderen. Alleen voor iedereen, hè, ja.
1: Ja.
2: Ik graag het plaatje, Money Money.
0: Ja, ja, Money Money van...
2: Money Money. Ik hoor zot ook dat plaatje nu, maar ik weet niet wat vandaag geluiden.
1: Maar als je dat straks gaat horen, dan gaan je batterijtjes terug opgeladen worden.
2: Ja.
1: Geen probleem.
2: Ik weet niet of we morgen gaan kunnen komen.
1: Ja.
0: En morgen is het hoogwacht 16. Ja,
1: ja.
2: Ja.
1: Laat ons hopen van wel. En anders weten we dat je sowieso aan jouw radio gekluisterd zult zitten.
2: Ja.
0: We gaan een stoel reserveren. Allee, twee. Ja.
2: Ja.
0: En een drankje.
2: En een drankje, ja. En een lachje.
0: En een lachje.
1: Tuurlijk,
0: ja,
1: tuurlijk. Voilà. Die mag niet ontbreken. Die mag niet ontbreken.
2: Nee.
1: Oh wel, kijk.
2: Nee.
1: Uw plaatje staat klaar, Tatanka.
2: Dank u wel.
0: Dank u wel.
1: Dank u.
0: Bye.
2: Dag.

0: Ja, dat is alweer van die blonde rockhot uit de jaren 80.
1: Well, Billy Idol, ik heb zo het gevoel dat er soms over guacamole gezongen wordt, maar dat zal aan mij liggen, denk ik.
0: Oké, ja, dat gaan we nu niet meer anders kunnen beluisteren. Hè.
1: Sorry.
0: Ja. Eet je dat graag?
1: Ik heb dat nog nooit gegeten.
0: Ja, ik ken dat wel
1: van naam, maar ik denk niet dat ik dat ooit al gegeten heb. Dus ik heb het geen idee of dat ik het zou lusten of niet. En sorry, lief, en als ik nou dat liedje voor u...
0: Ja. ja, dus mensen kunnen nog steeds bellen 051 48 49 50
1: ja, en
0: voor
1: de
0: verzoekjes.
1: En de volgende persoon heeft dat ook gedaan, hè. Hallo, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen, Radio Zwerfteam.
0: Hallo.
1: Dat is ook zo'n gekende stem, hè. Onze stem van onkel Jeff.
2: Ja, hè.
1: Ja, hè.
2: Ja, hoor. Is de radio goed zo?
1: Ja, top. Ja, super. Maar
2: voor het eerst, ik zou een plaatje aanvragen van O Heidenroosje, van de havenzangers, voor mijn lief vrouwke Mariatje, hè.
1: Ja.
2: Maar voor het eerst zou ik willen een ding doen, want Margrietje en Zinneke is een deerlijk gekomen in het sporthal, en ze hebben veel succes gehad. En ik zou graag mijn medeleven willen betuigen ook.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Voor Margrietje, dat doet ons zwaar, hè.
1: Ja, het was ook een hele aimabele dame.
2: Ja,
1: ook,
2: ik had er veel succes bij in het sportal en dergelijk van de seniorenfeest.
0: En ze had waarschijnlijk iedereen mee in de zaal, hè. Iedereen kent elkaar soms.
2: Iedereen.
0: Ja.
2: Iedereen. Mm-hmm. Goed. Nog verder van mijn lief vrouwken. Voor Jean Tak. Voor de oliebolders. Voor mijn kinderen, kleinkinderen, nacht en kleinkinderen, en niet mijn cousins en tantes en onkels en ook voor alle zieke mensen en alle luisteraars en alle die goed zijn in de radio.
1: Dankjewel.
2: En morgen gaan we eens lekker gaan eten. Want het is voor mijn verjaardag, voor mijn kleinkind die ook verjaardag, en vaderdag.
1: Ik hoorde daar op de achtergrond en vaderdag en vader. Ik denk dat dat tante Maria is, hè? Ja, hè?
2: Mariatje, nee.
1: Ah.
2: Zijn ik het?
3: Ja.
1: Wel, in ieder geval, geniet er morgen van met volle teugen.
2: Jam.
1: Laat het eens smaken.
2: En, ja, hoor.
1: Wij gaan naar O Heideroosje van de Havenzangers luisteren.
2: Oké, dank je wel op voorhand.
1: Dank je wel, onkel Jeff.
2: Ja.
0: Dag.
4: Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West, op verzoek. Vroeg maar aan.

0: Ja, dat gaat daar blijkbaar nog makkelijk bij die havenzangers. Voor een heide roosje heeft dat meisje haar hartje af. Moet wel een heel mooi roosje geweest zijn, natuurlijk. Ja,
1: ik denk dat daar een gouden randje aan zat, denk ik.
0: Ja, of heeft er heel veel moeite voor moeten doen. Dat moet toch een heel mooi bloempje zijn. Dank u, Nokosjef, om dit liedje eens terug boven te halen. Ja,
1: eentje van 78 zie ik hier staan.
0: Ja.
1: Ik heb mijn beste vriend verloren. Van Marianne Weber is het volgende plaatje dat klaarstaat. Mm-hmm. En dat is voor Rhea uit Sint-Louis Vijven. En zij doet groetjes aan haar kinderen, haar kleinkinderen, haar achterkleinkinderen, Olivia, Nathan en Mila. Aan alle leden van Samana Sint-Louis Vijven. Aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En ook aan Karintje van Samen Wakken.
0: Voilà, die mogen we niet vergeten.
1: Zeker niet.
0: Hier komt ie.
2: Jij vraagt, wij draaien.
3: Vroegmorgen. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: Ja, die hebben het antwoord op de vraag, hoe ziet liefde eruit? The Look of Love. Dan moet je luisteren naar deze plaat en dan krijg je een beetje gedachte.
1: Voilà, voilà. Wij hebben nog iemand aan de lijn, lieven.
0: Eens luisteren.
1: Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wie hebben wij aan de lijn?
2: Dat is Janine van Deerlijk.
1: Dag Janine, goedemiddag.
2: Ik hoor u niet goed hoor.
1: Ah, hoort je mij niet goed?
2: Niet goed.
1: Oei, ik ga proberen van een beetje luider te praten. Ik weet niet of dat veel verschil uitmaakt voor u.
2: Het is toch al iets beter.
1: Is het iets beter?
2: Ja.
1: Ah, dat is al iets. Zeg maar hoor, Janine.
2: Ik zou graag een keer het liedje horen, De Bedelaar van Parijs.
1: Ja.
0: Ja, waarom?
2: En dat is voor mijn kinders, kleinkinders, de gebuur.
1: Ja.
2: Voor Lorette, die dat heel graag hoort.
1: Ja.
2: Voor de petankeoliebalder.
1: Ja.
2: Voor Jeffke en Maria.
1: Ja.
2: En voor jullie team helemaal.
1: Oh, dankjewel. Dat is heel lief van jou. Wel, kijk, ik ken het niet, het liedje. Nee. Maar we gaan er samen eens naar luisteren.
2: Oké.
1: Dankjewel voor het verzoekje.
2: Dag.
1: Dag.

0: Ja, lieven.
1: Ja, die bedelaar ja, maakt een verschil voor... een stuiver maakt dat verschil ja, voor verdriet of geluk. Ja,
0: inderdaad.
1: Heel mooi plaatje.
0: Ja, en het doet mij ook zo een beetje denken. Ik weet niet van welk jaar het is, maar het geeft mij zo een beetje jaren 70 gevoel of zo, denk ik. Of zelfs misschien een
1: mooie,
0: beetje vroeger.
1: Een mooie accordeon, wiegmuziek.
0: Zeker. Jij hebt nog eentje klaarstaan.
1: We hebben nog eentje klaarstaan voor 11 uur.
0: Ik zie Taylor Swift.
1: Taylor Swift.
0: Is dat een persoonlijke keuze of gewoon...
1: Niet speciaal.
0: Niet speciaal. Geen Swiftie.
1: Het staat op de playlist hier. En ik dacht, waarom
0: geen Swiftie. Geen Swiftie
1: niet speciaal,
0: van.
1: Niet speciaal. Nee, ja, er zijn er wel natuurlijk.
0: Ja, maar ik ben ook geen speciale Swiftie van, om eerlijk te zijn.
1: Voor het geval de Swiftie-fans luisteren dus nog voor 11 uur deze van Taylor Swift.
0: Ja, en wij gaan nog 2 uurtjes verder. Hè. Dus inderdaad. Zeker iedereen mag nog een verzoekje sturen. Mailen, bellen 051 48 49 50 of info@radioostwest.be of via de website, mag ook altijd, komt altijd bij ons terecht, geen probleem. Dus wij gaan nog 2 uurtjes verder na het tijd zijn.
1: Dus een plaatje die je eens wilt horen, iemand die een hart onder de riem wil steken of gewoon eventjes
0: voor
1: de groeten
0: zaal
1: wil doen.
0: Ja.
1: Of voor de mensen die je kent. Zo, tot na 11 uur.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De politie start vanaf vandaag met de jaarlijkse zomerbobcampagne. De komende maanden controleren agenten extra streng op alcohol in het verkeer. Dat is nodig, want vorig jaar vielen er nog 4.500 gewonden door alcoholongevallen. De focus ligt deze zomer extra op festivals en het WK voetbal. Wie deze zomer negatief plaatst bij een festival krijgt trouwens een unieke bobsleutelhanger als beloning. Naar het schijnt zien ze dit keer rood of oranje en hebben ze dus een ander kleurtje. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen, onder wie een vrouw en hulpverlener, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanval vond plaats in de stad Zibdine. Naast de 5 doden ook 2 gewonden, onder hen een hulpverlener. Israël en Libanon verlengden eerder deze week nochtans hun wankele staakt het vuren. In het vrouwenvoetbal hebben de Red Flames een makkelijke overwinning geboekt. De Belgische voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met 6-0. De Flames blijven tweede in de groep op gelijke hoogte met Schotland, dat een beter doelsaldo heeft. Om de groep te winnen moeten de Belgen aanstaande dinsdag opnieuw een monsterscore neerzetten tegen Luxemburg. De voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben na lang wachten hun visa gekregen voor Amerika. Vanwege de zware politieke spanningen in het Midden-Oosten was de goedkeuring onzeker. De visa zijn op tijd binnen voor het WK voetbal en Iran zit in de poelen bij de Rode Duivels. Op 21 juni spelen de twee landen tegen elkaar. En voor de tweede keer sinds zijn overlijden zal er een postuum album van de Amerikaanse rockster Prince verschijnen. Het album krijgt de naam Timeless en zal 10 nummers omvatten die nooit eerder werden uitgebracht. Radio De weersverwachting, er schuiven geleidelijk buien over het land bij maxima van 19 tot 20 graden. Morgen zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op zo'n 20 graden. Zondag wordt duidelijk de beste dag van deze week.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Welkom terug hier bij Radio Oost-West. Vraag maar aan. Voor het tweede deeltje, het middenstuk.
1: Ja, en wij zijn begonnen met Danny Fabri, Zoveel Mooier. Ja. Zoals dat hij al een paar keer zong natuurlijk in het liedje. En we hebben even gekeken op onze lijst, of op de lijst van onze collega Geert. Ja. En die was binnengekomen, dacht ik, op de 19e plaats, hè?
0: Inderdaad, als ik die lijst zo... Maar Geert gaat daar veel meer over vertellen morgen... Maar inderdaad, ik zie hem staan, vers binnen of misschien al enkele weken, op plaats 19.
1: Ja, wel, ik denk om te volgen en zeker om naar te luisteren morgen Media Mix met onze Geert van de Zanden. Hè.
0: Dat is 1 uurtje, want ook morgen is er Hoogweg 16,
1: natuurlijk,
0: de laatste aflevering van voor de zomer. En daarna
1: ik zit hier eigenlijk al een ganse tijd te denken van, we moeten ook Hoogweg 16. En dan op het moment dat ik het zou moeten zeggen, dan zou ik het nog vergeten. Dat is erg, zo erg. Maar daarvoor zijn we met 2
0: elkaar.
1: En dan inderdaad gaan we elkaar daarop aanvullen. En lieve, daarvoor zijn we een duo vandaag deze middag.
0: Ja, vandaag zijn we een duo.
1: Voilà. Geen duo die klaarstaat, maar wel Jannes met de kroegenmedley. En dat is een verzoekje van Joos en Darleen uit Tielt. En zij vragen dit plaatje aan voor radio-oma Hilda van de Wegen en kinderen. Ook voor de kleinkinderen en alle bewoners en het personeel van het rusthuis Deken Darras. En ook speciaal voor Gabriel en Erna. En het fantastische Radio Oost-West-team bedankt voor jullie mooie muziek.
0: Voilà, en... Zo'n kroegentocht, dat gaat er wel in, hè?
1: Goh, ik ben niet zo'n kroegentochtmens, maar ja... Ik zie aan uw oogjes dat hij van u toch wel een beetje
0: muziek. Ja. Ik zie Hilda bijvoorbeeld dat ook nog wel...
1: Tuurlijk.
0: Muziek hier en dan de volgende café.
1: Okay. Sowieso.
0: Hier komt-ie.

0: Ja, zo, kennen, zo leren wij Nederland ook een beetje kennen. Over Drenthe en daarnet het Hollands duo. Die hadden het wel over Parijs, maar kom.
1: Ja, ja.
0: Dan weten we hoe die Nederlanders naar Parijs kijken.
1: Ja,
0: Jannes met zijn Kroegen met Lee.
1: Ja, we blijven een beetje dichter bij huis met het volgende liedje.
0: Ah zo?
1: Ja, wij blijven bij zangeres Chancy. Of wij gaan naar zangeres Chancy. En het is Peter uit Grammene die haar eerste single nog eens vraagt. Hij zegt, ik had die toch graag nog eens even gehoord. En hij schrijft erbij dat Chancy wenst iedereen een geweldig weekend toe, ook de radiomakers.
0: Ja, voilà. Dank u wel, Chancy.
1: Dus eens komt de dag van Chancy.
0: Zo.
2: Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: Ja, veel goede raad van Chancy. Eens komt de dag. Ja, en die dag is er eigenlijk vandaag. Hè. Het is altijd de dag waarop je er bent.
1: Ja, en waarop je moet genieten van het leven. Ook al is dat niet altijd even gemakkelijk of even simpel, maar leven in het nu, zeggen ze dan.
0: Voilà, dank u voor deze.
1: Niet kijken naar het verleden of de toekomst, maar het nu.
0: Welk plaatje hebben we dan nu klaar?
1: Ik wou juist zeggen, voordat we te diep gaan. Ja. Wij kregen telefoon van Radio Oma Hilda. Zij vroeg Hemel help mij van Tony Servi aan en ze doet de groetjes aan haar kinderen, haar schoonkinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, alle verplegers en het personeel van Deken Darras. En ook een hartelijke dankjewel, zegt ze, aan iedereen die haar komt bezoeken. Ook doet ze de groetjes aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En heel speciaal moeten wij de groetjes doen aan Wernie, want die is jarig.
0: Ah zo, proficiat.
1: Ja. Dus bij deze heb ik iedereen, denk ik, hoop ik, die ons oma Hilda heeft aangeduid of aangegeven om te groeten.
0: Voilà.

0: Weet je, lieve, wat dat je ook nog vindt in de hemel?
1: Ja, als ik naar boven kijk, dan zit hij een beetje potdicht.
0: Nee, je vindt daar ook engelbewaarders terug.
1: Ah, zo, ja, ja, ja.
0: Ja, en als ik dat zeg, dan denk ik dat iedereen aan de andere kant van de radio wel weet over wie, of wie dat er nu klaar staat.
1: Ja, ik heb een vermoeden,
0: Wel, het is Mieke uit Olsenen die Marco Schuitmaker natuurlijk aangevraagd heeft. Ik hoop dat België wint deze middag, deze namiddag.
1: Ja, er is een oefenwedstrijd van België.
0: Ja, dus ik hoop alleen dat ze nu niet opgebrand zijn voordat ze moeten starten, hè, want...
1: Goh ja, die profspelers die kunnen wel tegen een stootje en het is nog meer dan een week voor ze hun allereerste wedstrijd dan effectief spelen.
0: Ja, ergens 15
1: juni. 15 juni, inderdaad. Ja, dan is de eerste match.
0: Oké, oké. Ja, ik weet er niet veel van hoor.
1: Ja,
0: maar
1: toch wel.
0: Ik probeer een beetje te volgen, een klein beetje. Ik dacht dat Brazilië moest openen, dacht ik.
1: Mexico.
0: Ah, is Mexico?
1: Ja.
0: Ah ja. Ja, kijk, voilà, tot zover mijn kennis. Ja. Tot zover mijn kennis. Oké. Zij doet ook de groetjes, Mieke, aan Ronnie uit Olsenen, aan Serge uit Dentergem, Ben uit Dendermonde, aan Charlene, en man en kindjes aan Annie Nachtergale uit Olsenen en mensen die nooit een verzoekje krijgen. En ook aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
1: Voilà. En die engelbewaarder, ja. Die is er nog steeds.
0: Ja, ja, die zal er ook blijven, denk ik.
1: Voilà.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be. Vroegmorgen.

0: Voilà, ja. Zo herkenbaar, hè, die sound.
1: Inderdaad, ja. En op het podium komt dat zeker heel goed over, hè. Marco Schuitmaker. Ga je kijken naar de Belgen? Ik denk dat het soms moeilijke uren zijn. Het zijn soms moeilijke uren om de matchen te volgen.
0: Ja, wel, ik weet dat er bepaalde matchen uitgezonden worden. Ik weet onder andere die van 15 juni van de Belgen wordt uitgezonden. Ik weet dat de daarop volgende, maar ik weet niet meer, de dag ontsnapt mee, wordt ook uitgezonden live hier in Wingenen in Wildenburg in Schootje.
1: Ah, zo, ja, ja, ja.
0: En de laatste, ik denk dat die niet uitgezonden wordt. Ik dacht dat die om 5:00 AM was. Want ik heb zo links en rechts al horen waaien dat er bijvoorbeeld gasten zijn die... Want ja, eigenlijk is het de laatste vrijdag voor de vakantie, als ik mij niet vergis, als ze de derde keer spelen. Mm-hmm. En ik heb zo van hier en daar van de jonge gasten al gehoord van... we zouden graag dan die vrijdag weggaan en dan 's morgens naar de voetbal gaan kijken. Dus ik heb zo al dingen horen waaien. Dus het zou wel kunnen toch wel hier en daar wel een beetje gekeken wordt.
1: Ja, ja, van de jonge gasten. Je dus, blijft op de hoogte van de wilde plannen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Tot hiertoe, als er zo thuis zelf eentje rondloopt, dan
1: soms zou je daar wel ja, dan groeit misschien je dacht, zou ik dat ook nog kunnen? Zou ik nog ook nog kunnen meedoen met die jonge gasten?
0: Goh, ik heb dat nooit gedaan, lieve, dus ik ga dat sowieso niet kunnen.
1: Ja. Moest je zin hebben, we hebben nog een supportersliedje voor de Belgen. Hè.
0: Hier komt-ie.
1: Ja, Omella Patat. We gaan het toch eventjes naar luisteren. Dat is dan een extra duwtje in de rug voor die rode duivels.
0: Top.

0: Dat is om helemaal in de stemming te geraken voor onze Rode Duivels. Die het dus hopelijk heel goed gaan doen. Daar een mix van wat ervaren spelers met wat jongere spelers. Ja, wie weet wat eruit komt. Hè. Maar we moeten natuurlijk eerst door die poelen geraken met die andere teams.
1: Ik ga gewoon van ja knikken.
0: Ja, ja. Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland. Ja, dat is, ja, ik weet het. Het leeft misschien nog niet zo heel erg.
1: Ja, nee. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat het, ja, dat er precies andere jaren net iets meer commotie rondgemaakt werd. Of misschien ligt dat ook aan mij. Maar ja.
0: Het is nog een week. Het is nog een week.
1: Ja, nog veertien.
0: Nog een grote week.
1: Oh ja, een week. Oh, dan gaat de tijd zo snel.
0: Ja, had je nog plannen?
1: Nee, niet echt. Maar ik had wel zo in mijn hoofd van, in verband met mijn werk dan. Ja. Van, ik heb nog zoveel tijd. Maar ja, het komt net dichter dan, dan dat je soms beseft. Ook vlug gaat, is onze tijd. Hè? Want we zitten al aan de helft van ons programma, lieven. Mm-hmm. En er kunnen wel nog verzoekjes bij.
0: Inderdaad.
1: Dus dat mag wel nog steeds.
0: Je kunt nog bellen naar 051-48-49-50.
1: Dat klopt. Of een mailtje info@radioostwest.be. Of via onze website is ook altijd mogelijk. En dat heeft ook Martin gedaan. Oh, kijk, voilà. Daar gaat de telefoon aan. Dus, wij hebben een verzoekje binnengekregen van Martin uit Zulten. En zij vroeg trots op jou van Wesley Bronkhorst aan. En dat is voor haar broer. En ze wenst hem een gelukkige 52e verjaardag toe. Hij was jarig op 2 juni. Zij doet de groetjes aan haar vriendin Anne Steenhout uit Gent. Aan haar dochter Charlene Mangiani. En de kindjes Louise, Alex, Femke en Camille. Ook aan Ivan en Anita uit Desselgem, die aan het verhuizen zijn. Aan Kathleen en man Danny Verstraten uit Waregem. En Frank de Smul en kinderen, Serge uit Dentergem, Ben uit Dendermonde, Ronnie en Mieke uit Olsene en Els uit Deinzen, ook aan haar moeder Annie Nachterhalen uit Olsene, haar verpleegster Julie van Hamme uit Olsene ook, doet ze ook heel veel groetjes aan Steven, aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West, de beste zender van de streek. Komt van een trouwe luisteraar, schrijft ze erbij.
0: Dank u wel en dat zal de jarige broer zeker graag horen. Trots op jou.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
0: Jij vraagt, wij draaien.
2: Vrogmorgen. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: Je moet het nou, ja.
1: Ik wou zeggen meisjes, meisjes, meisjes.
0: Ja, dat zijn er tenminste drie. Ja, dat zijn er toch al heel veel. Dat zijn
1: maar ze
0: heel
1: zijn
0: veel.
1: Allemaal in het meervoud. Hè? Girls, girls, girls.
0: Dus ja,
1: zijn,
0: dan nog eens in het meervoud.
1: Ja, ja, ja. Ja. Wie weet hoeveel meisjes zijn dat er niet.
0: En laten we het voor de volgende bij twee houden. Jacqueline?
1: Ja, en Margriet.
0: En Margriet.
1: Ja, laissez-rouler le bon temps van Margriet Hermans. We mochten zelf eentje kiezen van ons Margrietje. En, allee, niet van haar, hè, maar... van haar als uitvoerder. En het was een verzoekje van Josiane. En ze doet de groetjes aan buurvrouw Marleen, aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West, aan haar man en dochter en zoon. En ook melden ze dat ze 49 jaar getrouwd zijn dit jaar.
0: Amai, proficiat.
1: Dus ik denk dat daar volgend jaar wel een feestje gaat zijn, als dat 50 jaar huwelijk gaat zijn, denk ik.
0: En dat, zo, dat is rond deze tijd?
1: Ik denk het wel, aangezien... Dus, ja, ik dacht dat ze zei dat ze deze week 49 jaar getrouwd
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, dus volgend jaar deze tijd. Ja, ja, mooi.
1: Wie weet, wie weet. Ja, niet veel mensen kunnen dan nog zeggen de dag van vandaag dat
0: nee,
1: ze zo lang getrouwd zijn.
0: Ik ben eigenlijk nog maar zo oud.
1: Daarom, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, je gaat al je best moeten doen, liever, ja, ja, om nog 50 ja, ja. jaar getrouwd te zijn dan.
0: Jazeker, ja, ja.
1: Maar ja, zelfs voor mij gaat dat al een moeilijke woorden ja. om nog 50 jaar getrouwd te
0: we
1: kunnen
0: doen
1: worden.
0: Dus, voilà, we doen allemaal ons deel. Voilà, ons deel. Voilà. En ja, laat de goede tijd maar rollen.
1: Ja, inderdaad.

We waren zo onder de indruk van die girls, girls, girls, dat we ze nog eens willen starten. Dat gaan we niet doen. We gaan nu eventjes luisteren naar Cocaine.

0: Die J.J. Cale met Cocaine, die gaan we eventjes aan de kant schuiven. Hè, want dat doen we heeft niet bij Radio Oost-West. We houden het bij alle propere middelen die we hebben. Sandy was eventjes aan de telefoon om een info te verzamelen, maar je bent nu terug.
1: Ik ben terug. En ik ben terug. we gaan terug de Rode Duivels een hart onder de riem steken, want ook Ronnie uit Olsen hoopt dat ze gaan winnen vandaag. Mm-hmm. En hij vraagt Halleluja van Alexandra Burke aan en hij doet de groetjes aan Martin de Smet. En, want hij gaat bij hij gaat bij haar naar de voetbalmatch gaan kijken. Mm-hmm. Hij doet ook de groetjes aan haar dochter Charlene en diens man Gianni, ook aan hun kindjes, ook aan Annie Nachtergale uit Olsene, Serge uit Dentergem, Ben uit Dendermonde, Mieke uit Olsene, aan Steenhout uit Gent ook, aan Steven. En hij schrijft er ook bij, ook aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
0: Voilà. En Radio Oost-West, dat is het westen van Oost-Vlaanderen en het oosten van West-Vlaanderen.
1: West-Vlaanderen. Ja, inderdaad.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.

0: heel mooie versie van deze Halleluja van Alexandra Burke.
1: Ja, is ook zo eentje dat aan je ribben blijft plakken, vind ik zo.
0: Die ook het origineel
1: gelijk,
0: natuurlijk.
1: Ja, ja, zeg je gelijk welke versie eigenlijk. Mm-hmm. Het is, ja. Wij gaan over naar iets helemaal anders. Mm-hmm. Malle Babbe van Rob de Nees.
0: Ah, zo.
1: Bruno uit Wilsbeke vroeg deze plaat aan, of vraagt deze plaat aan, voor Anneke, zijn vrouwtje dat jarig is. Morgen.
0: Aha.
1: Ja, en hij doet de groetjes aan Frankie de Smul en kinderen aan Bruno en aan al wie dat hem vergeten is.
0: Ja, voilà, dat kun je zo kun je.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Ja, tot de laatste noot was die. Letterlijk. Rob de Nees met Malle Babbe. En ik zie dat wij naar 12 uur naartoe schuiven, lieven.
1: Inderdaad, voor degene die alles hebben klaargezet voor de maaltijd.
0: Ja, smakelijk.
1: Goed gedaan. En misschien al een aperitiefje, wie weet.
0: Ja,
1: dat kan er zo bij horen.
0: Kan zijn.
1: Ik moet nog eventjes zeggen, ik heb het opgezocht. België speelt tegen Tunesië van de middag om 3 uur.
0: Oké.
1: Voor de statistieken natuurlijk.
0: Ja, om alles bij te houden.
1: Ja.
0: Top. Wel, ik zou zeggen, wij horen de luisteraars, of de luisteraars horen ons straks na 12 uur nog voor 1 uurtje terug, hè, lieven?
1: Tot straks.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Ruim 2 jaar lang knipperden ze voortdurend oranje, maar sinds kort zijn de verkeerslichten ter hoogte van de inrit van de nieuwe industriezone langs de Ruiseleidse Steenweg in Tielt opnieuw in werking. Dat er voortaan stilgestaan kan worden aan die lichten is wel wennen. Zo kwam het eind mei tot een kopstaartbotsing waarbij 3 mensen licht gewond raakten. Van de ene op de andere dag werkten die lichten zonder enige aankondiging, aldus oppositieraadslid Veerle Vervaken. Mobiliteitsschepen Vincent Bietebier reageerde dat de Ruiseleidse Steenweg onder de bevoegdheid valt van het agentschap Wegen en Verkeer, maar dat de boodschap zal worden doorgegeven. Thuiszorg Familiezorg in Wingene zette 33 verzorgende en huishoudhulpen in de bloemetjes voor een veelvoud van dienstjaren. 4 van hen zijn al maar liefst 40 jaar actief in de thuiszorg in de regio Tielt. Die 4 trouwste medewerkers konden dan ook op een extra woord van dank rekenen. De parking ter hoogte van de ontwijde Sint-Josef Werkmankerk in Tielt wordt opgenomen in het openbaar domein van de stad. Daartoe werd een overeenkomst gesloten met het Centraal Kerkbestuur. De kerk zelf is inmiddels in gebruik genomen door de aanpalende school. Maar om te verzekeren dat de parking ook in de toekomst behouden blijft als parking, sloot de stad een erfpachtovereenkomst af met het kerkbestuur. Ook dit jaar komt er weer een WK-dorpje ter hoogte van Den Uyl en Despe in Tielt. De uitbater bundelt daarvoor net als bij het EK in 2024 de krachten met de frietpost en ook de gelijknamige slagerij Del Bare. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting: er trekken vandaag geleidelijk buien over het land bij 19 graden. Zondag houden we het grotendeels droog en blijft de temperatuur steken op 19 graden. Het blijft ook de volgende week wisselvallig.

0: We draaien hier graag muziek van alle tijden. Dat was er nog eentje uit hetzelfde jaar zoals Money Money van Billy Idol. Deze Stray Cats met Runaway Boys.
1: Wel, ik wou juist zeggen, ik denk dat jij zo een beetje een voorliefde voor de jaren 80 hebt.
0: Lieven. Betrapt. Nee, ja.
1: Toch een beetje.
0: Wat mij betreft eigenlijk vooral de jaren 90. Dat is mijn...
1: toch?
0: Dat zijn mijn tienerjaren eigenlijk.
1: Ja, oké. Okay. Wel, ik moet zeggen, van Jan zijn de jaren 90 ook zijn...
0: Ja,
1: De jaren waar dat hij toch de leukste muziek in terugvindt, ik zal het zo zeggen. Mm-hmm. Maar ik moet eerlijk toegeven, voor mij ook wel. Ja.
0: Guilty as pleasure. Nee, ja mooi,
1: beetje,
0: mooi. Deze muziek.
1: Een beetje.
0: We gaan er nu eentje draaien die heel wat recenter is.
1: Van Jannes, dat gevoel van samen zijn. Dat komt van Johan uit Waregem. Speciaal voor de verjaardag van ons kleinkind Hervé, die op 5 juni 1 jaar is geworden. Proficiat vanwege Omi en Opie, Dimitri en Sophie, Leon en Marten, Stefanie en Bram en Babette en August.
0: Proficiat.
2: Veel mooie muziek.

0: Ik zou zeggen, laat ons hopen dat dat gevoel van samen zijn, dat is van onze kant wel aanwezig. Hè? Het samen zijn bij de luisteraars en...
1: Dat hopen wij natuurlijk van harte. Dat de muziek en de verzoekjes elkaar wat dichter mogen bijbrengen.
0: Ja, Erik uit Wingenen die belde ons daar juist en hij vroeg Ticket to Heaven van de Dire Straits aan.
1: En dat is voor alle luisteraars
0: voor alle luisteraars van Radio Oost-West.
1: Voilà.

0: we gaan een beetje verder op deze muzikale golf dat we op zitten, hè, lieve? We
1: inderdaad,
0: gaan,
1: het volgende liedje is een beetje hetzelfde tempo, dat zul je straks horen. Hè.
0: Ja, Willy Sommers, een kleine foto, werd aangevraagd door Kathleen uit Waregem. En dat voor haar man Danny Verstraten, maar ze doet ook de groetjes aan Martin de Smet uit Zulte en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
3: Op elk moment.

0: Hij vergeet zijn meisje niet.
1: Nee, dankzij die kleine, kleine foto. Die zo mooi, ja.
0: Ja. Het is, ik denk, ik weet niet van welk jaar dat het is, maar ik denk dat dat wel van zijn beginperiode zal zijn, denk ik.
1: Ik zie hier staan 2006, maar ik ben niet zeker dat die datum klopt hier.
0: Ja, het klinkt zo meer van zijn beginperiode, denk ik.
1: 1972, ja. Dat is al wat accurater. Hij ziet er in ieder geval heel jong uit op die foto, Willy Sommers, maar ja, zijn stem blijft
0: klinkt,
1: jong.
0: Ja, maar hij klinkt ook wel jong. Als ik het nummer hoor, vind ik wel dat hij een beetje jonger klinkt dan wat dat hij nu klinkt. Maar zeker niet... Ja, ik ga mijn eigen vaststrijden. Ik ga stoppen.
1: We gaan door naar een jonge zanger.
0: Ja, en inderdaad ook een jongere of recentere hit. Namelijk, we mogen wel zeggen dat het een hit was. Hè. Dit is wat mijn mama zei van Meteor. Ja. En dat is een verzoekje van Anne uit Gent. Zij bedankt Martien de Smet voor de groetjes die ze kreeg. En zij doet zelf ook de groetjes aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Maar ook aan de entourage van Martien de Smet en haar en Martien zelf natuurlijk. En ze schrijft er ook bij: ik ben fan geworden van jullie radio.
1: Ah,
0: en ik
1: mooi.
0: Denk dat Martien daarvoor iets tussen zit, dat zij fan geworden is van onze radio.
1: Ah, zo, ja.
0: Ik denk dat door Martien komt. Ja. Ik ben daar voor deze.
1: Dat is de beste
0: van.
1: Reclame, mond-bij-mond reclame.
0: En het is dus niet volgens mij wat mama zei, maar wat Martien zei, dat een goede radio was, denk ik.
1: Voilà, we gaan het zo meezingen. Deze Meteor uit, dit is wat mijn mama zei, 2022.

0: mama zei.
1: Ja, dat moeten we natuurlijk in gedachten zijn. Maar volgende week is het wat mijn papa zei.
2: Ja, inderdaad.
1: Dan moeten
2: ja.
1: we toch dat ook in ere houden natuurlijk.
2: Ja, zeker. Mm-hmm. Dat is iets dat we moeten gaan in toog houden, hè, volgende week.
1: Bereid maar al voor, ja.
2: Ja, ik ben al volop...
1: Ja.
2: We gaan eerst een beetje dichter komen in de tijd. We gaan naar morgen. We hebben daar juist al reclame gemaakt voor de Mediamix. Maar morgen heeft Geert, onze collega, iemand speciaal in de studio bij ons. Ja. Want hij gaat om iets na 13 uur, dus iets na 1, gaat hij namelijk Kurt Krabbé interviewen hier bij ons. En dat naar aanleiding van zijn nieuwe single met Ronnie Tober, Niemand Zoals Jij.
1: Mm-hmm,
2: en dus bij deze maken we een beetje reclame om na Hoogweg 16 vanmorgen nog even te blijven hangen.
1: Te blijven hangen, net zoals Mariet. Blijven hangen bij Radio Oost-West.
2: Ja, voor het interview van Kurt Krabbé. En hij staat ook klaar met Ik Leef Mijn Eigen Leven.
1: Voilà, als voorsmaakje voor morgen.

0: toch ook een best een goede ambiance zanger, die Kurt Krabbe, dus
1: zeker.
0: Morgen te gast.
1: Zeker. We gaan nog eens naar Rob de Nees. Het werd zomer. Want bij Serge uit Denterhem ligt momenteel zijn chauffage aan.
0: Ah, ja, moet het toegeven.
1: Ja, het is een beetje koud, hè, buiten.
0: Ja,
1: het is,
0: ook bij
1: het is
0: ons.
1: Het is niet zo super, super warm. Maar ja, dat deert hem niet. De chauffage ligt aan. En hij doet heel veel groetjes aan zijn beste vriendinnetje Martin de Smet uit Zulte, aan haar dochter en man Gianni en de kindjes, ook aan oma Annie Nachterhalen uit Olsenen, aan Ben uit Dendermonde, Mieke en Ronnie uit Olsenen ook, aan Café Haantje in Denterhem, waar de radio ook op Radio Oost-West staat.
0: Ja, mooi.
1: Hij doet
0: mooi.
1: De groetjes aan alle luisteraars en medewerkers van ons station.
0: Voilà, en misschien met deze plaat komt er wat meer openheid in die wolken.
1: Ja, wie weet,
0: maar
1: wie
0: ik
1: weet,
0: kijk nu achter
1: breken
0: jou.
1: Ze open.
0: Nog niet. We gaan nog een paar keer die plaat moeten draaien.
1: Ja, en we gaan een beetje blazen, dat we die wolken wegblazen.
0: Ah.
1: Gaan we proberen, lieve? Wat denk
0: je? Dat wordt dan, als je niet alcohol, als je positief blaast, dan is het geen Bob de Nees. Nee,
1: het is
0: blijft Rob de Nees, maar als je goed blaast, dan is het Bob de Nees. Ja,
1: top.
0: Laat het maar snel zomer worden. Ja, laat het maar snel zomer worden.

0: We zitten nog niet in de zomer. Hè. Eigenlijk is dat maar pas vanaf 21 juni. Of de periode van...
1: Officieel
0: ja, rond daar. Ja, eigenlijk zitten we nog altijd in de lente. Hè. Dus
1: we hadden verleden week wel een heel mooie proever... van hoe het zomers kan zijn. Het was misschien wel een beetje te warm.
0: Voor mij persoonlijk een beetje te warm. Mm-hmm. Ja, het mag wel iets minder zijn voor mij. Zo, maar het mag iets meer zijn als vandaag.
1: Volgende week komt dat allemaal in orde.
0: Natuurlijk. Francis uit Zulte, die vraagt zich af... Schat, wat kost een zoen van jou?
1: Ah, van mij? Oh ja, niet zoveel.
0: Niet zoveel?
1: Nee. En van jou?
0: Ik weet niet. Voor mijn vent kost dat niet veel.
1: Ja.
0: Voor iemand anders, ja, dat is te zien wie dat is.
1: Oké.
0: Okay. Daarbij, ja, ik weet eigenlijk ook niet, het is te zien welke zoen natuurlijk. Hè, maar daar gaan we niet verder over uitweiden. Francis doet de groetjes aan zichzelf en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
1: Zo, 051 48 49 50, zo moet het zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: Om nog een verzoekje voor in dit laatste half uurtje tot bij ons te laten komen.

0: Zo, we zitten in het laatste 20 minuutjes ongeveer van ons programma. We hebben nog enkele te gaan.
1: Ja, onder andere Anneke. Ja? Zij vraagt voor haar ventje Bruno, die maandag jarig is.
0: Ja, maar daar zijn ze tegelijkertijd jarig.
1: Ja, zo goed als.
0: Ah, ja.
1: Ja, Bruno is maandag jarig en Anneke is morgen jarig.
0: Ah, zo, ja.
1: Dus, maar zij vroeg Margriet Hermans aan met een vriend. Mm-hmm. En dat is voor de verjaardag van Bruno. En dan natuurlijk ook voor Frankie de Smul en kinderen. En voor al de mensen die geen plaatje krijgen en voor Steven.
0: Voilà, en ja, dat is daar mooi. Twee verjaardagen na elkaar.
1: Ja, een dubbel feest, hè. Gaat
0: ja,
1: dat daar zijn?
0: Ja, prachtig, prachtig. Geniet ervan daar.

0: een vriend om je heen.
1: Een vriend om ons heen, dat klinkt heel goed natuurlijk.
0: Dat hebben wij hier wel bij de radio. Hè?
1: We hebben er hier heel veel rondlopen.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. Toch een aantal.
1: Vriendinnen.
0: Toch een
1: aantal. Klinkt een beetje als de Smurfen. Hè? Vrienden, allemaal vrienden en vriendinnen. Maar ja, we zien er nog niet zo blauw uit.
0: Gelukkig. Gelukkig. Gaan we naar Spanje?
1: Ah, wel, ja.
0: Gaan we met de Rode Duivels naar Spanje? Ja, ze gaan naar Amerika.
1: Ze gaan naar Amerika.
0: Maar het was expliciet Spanje die aangevraagd werd. Ik denk dat dat liedje ook wel al een beetje ouder is, als ik me niet vergis.
1: Daarmee moet je mij... Daarmee heb je mij nu een beetje verrast. Het is in ieder geval van Wiltura, de Rode Duivels gaan naar Spanje.
0: Spanje,
1: dus dat moet denk ik al van onze favoriete jaren 80 geleden zijn, dat WK in Spanje is georganiseerd. Ja. Denk 1982.
0: Ah, ja,
1: dat zou
0: wel
1: het beste eens kunnen.
0: Zo ver reikt mijn kennis absoluut niet. Maar het is Hilda uit Tielt en zij vroeg het aan voor alle supporters van de Rode Duivels. En ook om hun een hart onder het riem te steken voor deze namiddag, voor hun oefenmatch, dacht ik dat het was.
1: Ja, tegen Tunesië, voilà.
0: Voilà.
1: Ja, en dat klinkt natuurlijk heel bekend, die Rode Duivels te gaan naar Spanje. Dus voilà.

0: Ja, toen geloofden ze er heel erg in ieder geval. De groep er met Wiltura, wereldkampioen in Spanje. Met zelfs info over hoe er moest gespeeld worden. Ja, mooi, deze song.
1: Ja, van de mooie song gaan we naar de mooie Madonna.
0: Ja.
1: Wat denk je daarvan?
0: Goeie gedacht.
1: Morgen, want ik had daar juist nog een berichtje van onze collega Jo. Hè. Morgen hebben we hoogwet 16,
0: ja,
1: waar iedereen ook welkom is tussen 10 en 1 natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En ja, wij maakten ook al reclame voor Geert met zijn interview met Kurt Krabbe. En ik kreeg daar juist een telefoontje van een fan hier bij ons in Wingenen, Clara. En zij vroeg de mooie Madonna aan van Kurt Krabbe.
0: Zo, en zou dat de mooie Madonna zelf geweest zijn, die Clara?
1: Geen idee.
0: Dat zou kunnen, wie weet.
1: Misschien dat we het morgen te weten komen.
0: We zullen het misschien morgen weten, hè? Als deze song gaat over
1: haar,
0: iemand van alier.
1: Ja.
0: Dus ja, mooie Madonna van Kurt Krabbe. Dat hebben we hier klaarstaan voor Clara. MUZIEK

0: Benieuwd, ja.
1: Ja, ik wou zeggen, mooie Madonna.
0: Benieuwd wat Kurt morgen voor ons in petto heeft van informatie natuurlijk. En misschien helpt het om de wolken wat te doen opengaan. Ik denk dat het een beetje meer lichter is dan daar straks. Maar ja.
1: Ja, jij ziet dat beter als ik, hè? Want als ik het zie, ik zie het alleen zo in een beetje in de weerspiegeling van uw bril.
0: In de weerspiegeling van mijn bril, ja.
1: Oliver Shanti, Autumn in Beijing staat klaar. Dat is een verzoekje van Mikey. Mm-hmm. En hij wil graag de groetjes doen aan alle presentatoren en medewerkers, ook aan Tatanka en aan alle luisteraars. Ik wens jullie allemaal een heel goed weekend toe.
0: En op deze zachte toon gaan we inderdaad een beetje meditatie voor de luisteraars en ook voor Mikey.

0: Ja, dit is een van onze laatste nummers die we draaien. We hebben er nog eentje klaargezet.
1: Ja.
0: Maar ja, dit was toch een beetje meditatie om tot rust te komen. En dat is misschien ook wel nodig voor sommige studenten.
1: Ja, dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen. En die mogen we inderdaad ook niet vergeten, hè, op dit moment.
0: Want ja, dit bloktijd.

0: ik zou vooral zeggen aan de studenten, blokt gewoon en niet te veel, ja, niet te veel luisteren naar de tekst.
1: Oh ja, toch, maar het...
0: Nog even door die zure appel weten. Hè. Dat is zo de moment dat, ja. Dat heel veel mensen zoiets hebben van... Oh, ik doe dat niet graag en waarom moet dat allemaal? En ja, het heeft allemaal ooit wel een reden waarom dat we dat allemaal gedaan hebben. En je bent ook niet alleen. Hè. Als student, er zijn zoveel mensen...
1: Ja, dat gebeurt nu die dat vaker doen. En vaker dat ze ook samen studeren. Ja, hè, zodat ja, de plaatsen worden opengesteld.
0: Ja, dat ze samenkomen en dergelijke. Ja, ja.
1: Heel
0: dus
1: mooi,
0: weet, hè? Je bent niet alleen en ook al... Ben je het gepasseerd? Iedereen heeft het ooit doorgemaakt. Laat dat een magere troost zijn.
1: Inderdaad,
0: voor de
1: je hebt er altijd wel iets aan. Blokken, jongens, ja. Blokken en meiden.
0: Voilà. Kijk, zo. Ik ga wel al zeggen dat er geen CISO-zaterdag is straks. Dus ja. Maarten gaat niet aanwezig zijn, maar de muziek is wel aanwezig. Dus.
1: Zeer zeker. Daar kan je natuurlijk van op aan hier bij Radio Oost-West. En wij nemen afscheid van onze luisteraars. En wij danken alle luisteraars en iedere beller.
0: Inderdaad. En volgende week tussen 10 en 1 dacht ik dat Jan en
1: Geert
0: hier zitten.
1: Dan is het de beurt aan Jan en Geert.
0: Ja, ja. Ik heb het stoeltje goed verwarmd en ik geef het door volgende
1: eventjes
0: week.
1: Eventjes pauze voor
0: ja.
1: jou.
0: Top.
1: Zo, ciao.
0: Salut.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Goedemiddag. Het is 1 uur.
4: Radio Oost-West. Nieuws.
5: De grote loodsbrand in Anderlecht. In Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is nog steeds ter plaatse om na te blussen. Die brand brak vannacht uit. En er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak is, is niet duidelijk. In totaal zijn 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken, zegt de Footwerkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook zondag voormiddag wil openen tot 13 uur. Maar volgens de Foot vertreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbond

0: Boeren klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Federaal minister van Justitie Verlinde wil het recht op abortus verlengen tot 14 weken in plaats van 12, staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. De bedenktijd wordt ingekort van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van dat abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Het departement Zorg en Agentschap Opgroeien gaan het advies analyseren. Op de westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens Israël schoten de soldaten op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk onweer. Vanavond nog enkele buien mogelijk, daarna droger, 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij 23 graden.
1: Ziezo Zaterdag.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.
4: Dat wordt...

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag. Het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Ruim 2 jaar lang knipperden ze voortdurend oranje, maar sinds kort zijn de verkeerslichten ter hoogte van de inrit van de nieuwe industriezone langs de Ruiseleidse Steenweg in Tielt opnieuw in werking. Dat er voortaan stilgestaan kan worden aan die lichten is wel wennen. Zo kwam het eind mei tot een kopstaartbotsing waarbij 3 mensen lichtgewond raakten. Van de ene op de andere dag werkten die lichten zonder enige aankondiging, aldus oppositieraadslid Veerle Vervaken. Mobiliteitsschepen Vincent Bietebier reageerde dat de Ruiseleidse Steenweg onder de bevoegdheid valt van het agentschap Wegen en Verkeer, maar dat de boodschap zal worden doorgegeven. Thuiszorg Familiezorg in Wingene zette 33 verzorgende en huishoudhulpen in de bloemetjes voor een veelvoud van dienstjaren. 4 van hen zijn al maar liefst 40 jaar actief in de thuiszorg in de regio Tielt. Die 4 trouwste medewerkers konden dan ook op een extra woord van dank rekenen. De parking ter hoogte van de ontwijde Sint-Josef Werkmankerk in Tielt wordt opgenomen in het openbaar domein van de stad. Daartoe werd een overeenkomst gesloten met het Centraal Kerkbestuur. De kerk zelf is inmiddels in gebruik genomen door de aanpalende school. Maar om te verzekeren dat de parking ook in de toekomst behouden blijft als parking, sloot de stad een erfpachtovereenkomst af met het kerkbestuur. Ook dit jaar komt er weer een WK-dorpje ter hoogte van Den Uyl en Despe in

0: Steelt. De uitbater bundelt daarvoor net als bij het EK in 2024 de krachten met de Frietpost en ook de gelijknamige slagerij Delbare. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vanmiddag trekken er geleidelijk buien over het land met kans op onweer bij hooguit 19 graden. Morgen overwegend droog met opklaringen. Maandag wordt het wisselvalliger, maar wel wat zachter bij 20 graden.
4: Ziezo Zaterdag.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vindt u in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
1: Maarten Huvaren.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: In een uitverkocht Koning Boudewijn stadion hebben de Rode Duivels hun laatste oefenwedstrijd afgetrapt voor het wereldkampioenschap. Tegenstander Tunesië vandaag. En de opstelling is ook bekend. Courtois staat onder de lat. De defensie bestaat onder meer uit N'Goye, Michele, Castagne en Meunier. Het middenveld wordt gevormd door De Bruyne, Onana en Tielemans. En voorin moeten Doku, Trossard en de Ketelaren voor de doelpunten zorgen. Wie werkloos is en op de wachtlijst staat voor de sociale woning moet vanaf 2028 verplicht worden begeleid door de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Wie weigert riskeert een huuropslag tot €150 per maand en ook worden de taalvereisten strenger. Bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond 5 doden gevallen, onder wie een hulpverlener. De aanval is opvallend omdat beide landen eerder deze week nog een akkoord bereikten over een nieuw staakt het vuren. Vanmiddag geleidelijk buien met kans op onweer bij hooguit 19 graden. Morgen overwegend droog met opklaringen. Maandag wisselvallig, maar warmer. Bij een temperatuur die kan oplopen tot 23 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De driekleur. Helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant. Het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioostwest.be.
5: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.
6: This is the sound of sea. This is the sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Ruim 2 jaar lang knipperden ze voortdurend oranje, maar sinds kort zijn de verkeerslichten ter hoogte van de inrit van de nieuwe industriezone langs de Ruiseleidse Steenweg in Tielt opnieuw in werking. Dat er voortaan stilgestaan kan worden aan die lichten is wel wennen. Zo kwam het eind mei tot een kopstaartbotsing waarbij 3 mensen lichtgewond raakten. Van de ene op de andere dag werkten die lichten zonder enige aankondiging, aldus oppositieraadslid Veerle Vervaken. Mobiliteitsschepen Vincent Bietebier reageerde dat de Ruiseleidse Steenweg onder de bevoegdheid valt van het agentschap Wegen en Verkeer, maar dat de boodschap zal worden doorgegeven. Thuiszorg Familiezorg in Wingenen zette 33 verzorgende en huishoudhulpen in de bloemetjes voor een veelvoud van dienstjaren. 4 van hen zijn al maar liefst 40 jaar actief in de thuiszorg in de regio Tielt. Die 4 trouwste medewerkers konden dan ook op een extra woord van dank rekenen. De parking ter hoogte van de ontwijde Sint-Josef Werkmankerk in Tielt wordt opgenomen in het openbaar domein van de stad. Daartoe werd een overeenkomst gesloten met het Centraal Kerkbestuur. De kerk zelf is inmiddels in gebruik genomen door de aanpalende school. Maar om te verzekeren dat de parking ook in de toekomst behouden blijft als parking, sloot de stad een erfpachtovereenkomst af met het kerkbestuur. Ook dit jaar komt er weer een WK-dorpje ter hoogte van Den Uyl en Despen in Tielt. De uitbater bundelt daarvoor net als bij het EK in 2024 de krachten met de Frietpost en ook de gelijknamige slagerij Del Bare. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. En dan de weersverwachting. Vanmiddag geleidelijk buien met kans op onweer, hooguit 19 à 20 graden. Morgen overwegend droog met opklaringen. Maandag wisselvallig maar warmer. De temperaturen gaan dan naar 23 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.
6: Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: elk moment. Radio Oost-West. Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
0: En het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: In Brussel is opnieuw veel politie aanwezig bij het Centraal Station. Volgens de politie is het er voorlopig rustig. Jongeren hadden in chatgroepen opgeroepen om opnieuw te betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De afgelopen twee dagen liep dat protest zwaar uit de hand. Amokmakers gooiden met vuurwerk en verkeersborden. De politie pakte toen al 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij, meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. De loodsen staken al langer tegen de pensioenhervorming. Nieuwe acties worden niet uitgesloten. De ebola-uitbraak in Centraal-Afrika is door de WHO uitgeroepen tot een crisis van internationale omvang. Er zijn al 500 besmettingen gemeld in Congo en Oeganda. In Spanje is paus Leo XIV begonnen aan een bezoek van een week. Hij bedankte premier Sanchez voor diens verzet tegen de oorlog in Iran. De paus spreekt nog met slachtoffers van misbruik in de kerk en bezoekt opvangcentra op de Canarische eilanden. Radio Vanmiddag en vanavond buien met kans op onweer, hooguit 19 graden. Morgen overwegend droog met opklaringen. Maandag wisselvallig, maar wel zachter bij 23 graden dan.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Ruim 2 jaar lang knipperden ze voortdurend oranje, maar sinds kort zijn de verkeerslichten ter hoogte van de inrit van de nieuwe industriezone langs de Ruiseleedse Steenweg in Tielt opnieuw in werking. Dat er voortaan stilgestaan kan worden aan die lichten is wel wennen. Zo kwam het eind mei tot een kopstaartbotsing waarbij 3 mensen licht gewond raakten. Van de ene op de andere dag werkten die lichten zonder enige aankondiging, aldus oppositieraadslid Veerle Vervaken. Mobiliteitsschepen Vincent Bietebier reageerde dat de Ruiseleedse Steenweg onder de bevoegdheid valt van het agentschap Wegen en Verkeer, maar dat de boodschap zal worden doorgegeven. Thuiszorg Familiezorg in Wingenen zette 33 verzorgende en huishoudhulpen in de bloemetjes voor een veelvoud van dienstjaren. 4 van hen zijn al maar liefst 40 jaar actief in de thuiszorg in de regio Tielt. Die 4 trouwste medewerkers konden dan ook op een extra woord van dank rekenen. De parking ter hoogte van de ontwijde Sint-Josef Werkmankerk in Tielt wordt opgenomen in het openbaar domein van de stad. Daartoe werd een overeenkomst gesloten met het Centraal Kerkbestuur. De kerk zelf is inmiddels in gebruik genomen door de aanpalende school. Maar om te verzekeren dat de parking ook in de toekomst behouden blijft als parking, sloot de stad een erfpachtovereenkomst af met het kerkbestuur. Ook dit jaar komt er weer een WK-dorpje ter hoogte van Den Uyl en Despe in Tielt. De uitbater bundelt daarvoor net als bij het EK in 2024 de krachten met de Frietpost en ook de gelijknamige slagerij Del Bare. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag en vanavond buien met kans op onweer, hooguit 19 graden. Morgen overwegend droog met opklaringen. Maandag wisselvallig, maar wel zachter bij 23 graden dan.
5: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Vandaag start trouwens de Bioweek. Volgens minister Broens kiezen ook steeds meer boeren voor bioteelt. Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft tijdens een D-Day-herdenking uitgehaald naar Europa. Hij vindt dat de Europese bondgenoten veel meer moeten bijdragen aan hun eigen defensie om minder afhankelijk te worden van Amerika. De Rode Duivels trekken met een flinke dosis vertrouwen naar het wereldkampioenschap. In hun laatste oefenmatch wonnen ze met duidelijk 5-0 van Tunesië na goals van Trossard, De Ketelaar, De Bruyne, Lubjako en Rastka. Lukaku waarschuwt voor te veel euforie. Overmorgen vliegen de Duivels naar de Verenigde Staten, waar ze op 15 juni openen tegen Egypte. In het tennis heeft de 19-jarige Russische Mira Andreeva voor het eerst Roland Garros gewonnen. Ze versloeg de Poolse Maja Czalińska in 2 sets. Morgen spelen de mannen hun finale. En in de ronde van Italië voor vrouwen wint Demi Vollering de koninginnenrit. Die werd ingekort na een lawine. Anne van der Breggen blijft leidster. Het weer bewolkt met buien, maar vanavond wordt het droger, 15 graden. Morgen verloopt overwegend droog met temperaturen tot 20 graden.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioost.be.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.

0: vrijdagavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Ruim 2 jaar lang knipperden ze voortdurend oranje, maar sinds kort zijn de verkeerslichten ter hoogte van de inrit van de nieuwe industriezone langs de Ruiseleidse Steenweg in Tielt opnieuw in werking. Dat er voortaan stilgestaan kan worden aan die lichten is wel wennen. Zo kwam het eind mei tot een kopstaartbotsing waarbij

0: opgenomen in het openbare domein van de stad. Daartoe werd een overeenkomst gesloten met het centrale kerkbestuur. De kerk zelf is inmiddels in gebruik genomen door de aanpalende school. Maar om te verzekeren dat de parking ook in de toekomst behouden blijft als parking, sloot de stad een erfpachtovereenkomst af met het kerkbestuur. Ook dit jaar komt er weer een WK-dorpje ter hoogte van Den Uyl en Despe in Tielt. De uitbater bundelt daarvoor net als bij het EK in 2024 de krachten met de Frietpost en ook de gelijknamige slagerij Del Bare. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Het weer bewolkt met buien, maar vanavond wordt het droger, 15 graden. Morgen verloopt overwegend droog met temperaturen tot 20 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioost.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Aan het Centraal Station in Brussel zijn opnieuw relletjes ontstaan. De politie is massaal ter plaatse. Het busverkeer werd onderbroken en de metro's van de MIVB werden allemaal omgeleid. Op social media werd opgeroepen om vandaag opnieuw te protesteren tegen de hervorming in het Franstalig onderwijs. Relschoppers gooiden opnieuw met vuurwerk. Gisteren en eergisteren was er ook al hevig protest. Heel wat amokmakers gooiden met verkeersborden en stichtten brand. Er werden verschillende mensen opgepakt. In Gaza zijn 7 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Er vielen ook 15 gewonden, meldt de civiele bescherming. Het zou gaan om droneaanvallen op een vluchtelingenkamp in Gaza-stad. Volgens het Israëlische leger was de aanval gericht op terroristen van Hamas. Onze rode duivels zijn helemaal klaar voor het WK.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Ruim 2 jaar lang knipperden ze voortdurend oranje, maar sinds kort zijn de verkeerslichten ter hoogte van de inrit van de nieuwe industriezone langs de Ruiseleidse Steenweg in Tielt opnieuw in werking. Dat er voortaan stilgestaan kan worden aan die lichten is wel wennen. Zo kwam het eind mei tot een kopstaartbotsing waarbij 3 mensen licht gewond raakten. Van de ene op de andere dag werkten die lichten zonder enige aankondiging, aldus oppositieraadslid Veerle Vervaken. Mobiliteitsschepen Vincent Bietebier reageerde dat de Ruiseleidse Steenweg onder de bevoegdheid valt van het agentschap Wegen en Verkeer, maar dat de boodschap zal worden doorgegeven. Thuiszorg Familiezorg in Wingene zette 33 verzorgende en huishoudhulpen in de bloemetjes voor een veelvoud van dienstjaren. 4 van hen zijn al maar liefst 40 jaar actief in de thuiszorg in de regio Tielt. Die 4 trouwste medewerkers konden dan ook op een extra woord van dank rekenen. De parking ter hoogte van de ontwijde Sint-Josef Werkmankerk in Tielt wordt opgenomen in het openbaar domein van de stad. Daartoe werd een overeenkomst gesloten met het centrale kerkbestuur. De kerk zelf is inmiddels in gebruik genomen door de aanpalende school. Maar om te verzekeren dat de parking ook in de toekomst behouden blijft als

0: en temperaturen tot 20 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: I am the god of hellfire, and I bring you...

0: nieuws.
1: In Sint-Truiden is een 15-jarige jongen met een auto tegen een leegstaande woning gebotst. De jonge bestuurder en twee minderjarige passagiers raakten lichtgewond. De auto en het huis zijn zwaar beschadigd. Het Limburgse parket onderzoekt nog hoe de jongeren aan de autosleutels zijn geraakt en van wie die auto is. In Limmel, een deelgemeente van Waver, zijn twee doden gevallen bij een hevige woningbrand. Er vielen ook vier gewonden, maar ze zijn niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand daar is nog onduidelijk. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten stapt naar de rechter tegen de nieuwe kaderwet. De artsen protesteren hiermee tegen de beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond de conventie. Ze vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen op deze manier. Oost-Duinkerke heeft er twee nieuwe garnaalvissers te paard bij. Ze slaagden gisteren voor hun praktijkexamen na een opleiding van 2 jaar. En zo treden ze toe tot een select groepje van amper 15 paardenvissers. De traditie is trouwens door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed. In de atletiek heeft Jana van Lent het 26 jaar oude Belgische record op de 10.000 meter verbroken. Op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve klokte ze 30 minuten, 50 seconden en 1800ste. Daarmee doet ze 12 seconden beter dan het legendarische record van Marleen Renders. Het weer dan. Vandaag bewolkt, maar overwegend droog. 20 graden, dat wel. Maandag opnieuw regen, maar blijft vooralsnog zacht, met mogelijk zelfs 22 graden maandag.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.
4: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Ontwerpt.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Ruim 2 jaar lang knipperden ze voortdurend oranje, maar sinds kort zijn de verkeerslichten ter hoogte van de inrit van de nieuwe industriezone langs de Ruiseleidse Steenweg in Tielt opnieuw in werking. Dat er voortaan stilgestaan kan worden aan die lichten is wel wennen. Zo kwam het eind mei tot een kopstaartbotsing waarbij 3 mensen licht gewond raakten. Van de ene op de andere dag werkten die lichten zonder enige aankondiging, aldus oppositieraadslid Veerle Vervaken. Mobiliteitsschepen Vincent Bietebier reageerde dat de Ruiseleidse Steenweg onder de bevoegdheid valt van het agentschap Wegen en Verkeer, maar dat de boodschap zal worden doorgegeven. Thuiszorg Familiezorg in Wingene zette 33 verzorgende en huishoudhulpen in de bloemetjes voor een veelvoud van dienstjaren. 4 van hen zijn al maar liefst 40 jaar actief in de thuiszorg in de regio Tielt. Die 4 trouwste medewerkers konden dan ook op een extra woord van dank rekenen. De parking ter hoogte van de ontwijde Sint-Josef Werkmankerk in Tielt wordt opgenomen in het openbaar domein van de stad. Daartoe werd een overeenkomst gesloten met het Centraal Kerkbestuur. De kerk zelf is inmiddels in gebruik genomen door de aanpalende school. Maar om te verzekeren dat de parking ook in de toekomst behouden blijft als parking, sloot de stad een erfpachtovereenkomst af met het kerkbestuur. Ook dit jaar komt er weer een WK-dorpje ter hoogte van Den Uyl en Despe in Tielt. De uitbater bundelt daarvoor net als bij het EK in 2024 de krachten met de frietpost en ook de gelijknamige slagerij Del Bare. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer dan. Vandaag bewolkt, maar overwegend droog. 20 graden, dat wel. Maandag opnieuw regen, maar blijft vooralsnog zacht met mogelijk zelfs 22 graden maandag.
2: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM. Of digitaal

0: Goedenacht. Het is 1 uur. Radio Antwerp.
1: In Sint-Truide is een 15-jarige jongen met een auto tegen een leegstaande woning gebotst. De jonge bestuurder en twee minderjarige passagiers raakten lichtgewond. De auto en het huis zijn zwaar beschadigd. Het Limburgse parket onderzoekt nog hoe de jongeren aan de autosleutels zijn geraakt en van wie die auto is. In Limmel, een deelgemeente van Waver, zijn twee doden gevallen bij een hevige woningbrand. Er vielen ook 4 gewonden, maar ze zijn niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand daar is nog onduidelijk. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten stapt naar de rechter tegen de nieuwe kaderwet. De artsen protesteren hiermee tegen de beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond de conventie. Ze vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen op deze manier. Oost-Duinkerke heeft er twee nieuwe garnaalvissers te paard bij. Ze slaagden gisteren voor hun praktijkexamen na een opleiding van 2 jaar. En zo treden ze toe tot een select groepje van amper 15 paardenvissers. De traditie is trouwens door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed. In de atletiek heeft Jana van Lent het 26 jaar oude Belgische record op de 10.000 meter verbroken. Op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve klokte ze 30 minuten, 50 seconden en 18 honderdste. Daarmee doet ze 12 seconden beter dan het legendarische record van Marleen Renders. Het weer dan. Vandaag bewolkt, maar overwegend droog. 20 graden, dat wel. Maandag opnieuw regen, maar blijft vooralsnog zacht, met mogelijk zelfs 22 graden maandag.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.
2: Radio Oost-West.
3: Late again.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Ruim 2 jaar lang knipperden ze voortdurend oranje, maar sinds kort zijn de verkeerslichten ter hoogte van de inrit van de nieuwe industriezone langs de Ruiseleidse Steenweg in Tielt opnieuw in werking. Dat er voortaan stilgestaan kan worden aan die lichten is wel wennen. Zo kwam het eind mei tot een kopstaartbotsing waarbij 3 mensen lichtgewond raakten. Van de ene op de andere dag werkten die lichten zonder enige aankondiging, aldus oppositieraadslid Veerle Vervaken. Mobiliteitsschepen Vincent Bietebier reageerde dat de Ruiseleidse Steenweg onder de bevoegdheid valt van het agentschap Wegen en Verkeer, maar dat de boodschap zal worden doorgegeven. Thuiszorg Familiezorg in Wingene zette 33 verzorgende en huishoudhulpen in de bloemetjes voor een veelvoud van dienstjaren. 4 van hen zijn al maar liefst 40 jaar actief in de thuiszorg in de regio Tielt. Die 4 trouwste medewerkers konden dan ook op een extra woord van dank rekenen. De parking ter hoogte van de ontwijde Sint-Josef Werkmankerk in Tielt wordt opgenomen in het openbaar domein van de stad. Daartoe werd een overeenkomst gesloten met het Centraal Kerkbestuur. De kerk zelf is inmiddels in gebruik genomen door de aanpalende school. Maar om te verzekeren dat de parking ook in de toekomst behouden blijft als parking, sloot de stad een erfpachtovereenkomst af met het kerkbestuur. Ook dit jaar komt er weer een WK-dorpje ter hoogte van Den Uyl en Despe in Tielt. De uitbater bundelt daarvoor net als bij het EK in 2024 de krachten met de Frietpost en ook de gelijknamige slagerij Del Bare. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer dan. Vandaag bewolkt, maar overwegend droog. 20 graden, dat wel. Maandag opnieuw regen, maar blijft vooralsnog zacht, met mogelijk zelfs 22 graden maandag.
0: De nacht van Oost-West.